pardon. Als ik jullie een kwestie wil leggen, behalve ik met de muziek als na. Boos in de 11e leven, hadden we internationaal als kunnen worden in een euro is moeilijk. Huist kreeg ik, dat we in een groep wat kunnen, boller man, huist kleden, is een wat in de euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handen geleden op die niet of doen in die zin wat die niet duist maar is wat zijn ja hij vloed met ik heb een handen lucht en ik huis met een ballerman internationale wisseling als we in Engels wat ze met een mazzel in love wil ik worden trappen aan jenske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, der kleine Pudel Nestang. Wo ist die? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.

You want more? Okay. We spelen ons Be Quiet stuk. Sauber gemacht, hè. We zijn hore stolz. Okay. Woo. All I don't like.

Nou, een stuk. Ja, maar hij heeft nog enig eens geschreven. Ja, maar... Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet nog Konversionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.